Wou moest Jezus lijden voor die? Wat moest hij doorgaan? Wou wie hij gekweeld? Waarom moest hij lijden? Dat wie we in dienen zijn, dat dukes verjeeft en je raad zijn. Welkom te de Evangelische Boodschap radioprogram. Mijn naam is Wes Heppner. Ik zie dankbaar dat u vandaag harkend is, dat u hier bent, dat u interessiert bent in Gods woord. Vandaag een tekst van Markus 15, 16 bij 20, waar Jezus gekweeld wordt. Hij deed lijden. Hij wordt aardig behandeld. Fysisch, ook wenn zijn ambt, ook door zijn veel wat aan spottende. En wie weten, eentje van ons zijn der zeer schwere tijden gegonnen leven. Aber ich wundere, als wir können sein, Sohn aus Jesus. Und Jesus deutet nicht, wenn er hat Arach getan, wenn er hat gesendet, er deutet, wenn meine und deine sind. So, wo immer die Harken des Bolivia, Belize, Argentina, Paraguay, Mexiko, Colombia, hier in den Staaten oder Kanada, oder Deutschland, Dankeschön für Harken. Ich wünsche, dass dies Text dein Wort kann drecken in den Weich, dass du weißt, wieviel Gott dort hat gekost. Durch sein Sehen Jesus Christus, dass du wirklich frei kussen, vergift kussen, sein Kind kussen, und ewig Leben mit ihm kusst haben.

Dong shine for a China light. Do you hear here? Now the Eifengelische Botschaft, the radio program. Me nomen S. Wes Eppner. Dong shine for Harkin. Letzte week we kick wie de geschicht van Jesus ver Pilatus. En wo Barabbas de merda. En die wat een grote oproer had gemerkt wie free gemerkt. En wie zagen, wie zijn zes Barabbas? Zes Barabbas, wie zijn schuldig van zind? Wie zijn kartje komt van Gods in Herrlichkeit? Zes Barabbas, wie zijn verdomd te sterven aan ons weg naar de hel? Ober zes Barabbas, Jezus starf in onze stad. Hij nam onze zind. Hij nam onze stroof. En doorheen, kan wie vrij zijn. Wie kan vergift zijn. Wie kan geraad zijn. Wie kan zijn kind zijn. Wie kan een stad in de eeuwigheid in hemel. Wie kan getuscht met Jezus. Hij heeft zijn gerechtigheid, nam onze gerechtigheid op een kruis, dat wie kan vrij zijn. Vandaar waar we bekijken waar Jezus lijden deed, waar hij aan kwelen deed, waar hij moest doorgaan. En waar we daar denken, hij is nog niet op een kruis. En hij heeft al je leden in Gethsemane, die hebben aan al je schleuwen en op aan je speen voor de heer en priester. En nu de Romeinse soldaten en wilde Jezus kwelen doen. En dit lieden, dit wilde aan verschloenen doen, dit zijn onze steed. Ver wie door naam gaan, waar we toch beden. Himmelsche Vader, wie komt van jou, die wie danken die voor deze dag, wie danken die voor deze gelegenheid op het radioprogramma, dien woord hier met te doen. Himmelsche Vader, zegen dien woord. Hop jeder einer getrokken te zijn te die, der wat dit programma wel zijn van deel. Himmelsche Vader, ik bid dat die Rick mocht gebied zijn, en besonders die wat nog niemals aan die ongenomen als persoonlijke Heer in Heiland, dat die entwoord strijken en van deel, kan die dag zijn waar die de baaste entscheidung merken voor die. Help ons duid te denken aan dat lieden wat die zijn Jezus Christus derging, en dat hij dat voor ons duid. Himmelsche Vader, dankschein dat we vrij kunnen zijn, dankschein dat we vergeefd kunnen zijn, dankschein dat we die kinder kunnen zijn, dankschein dat we een dag in hemel kunnen zijn met die. Ik bid het in noemen Jezus Christus. Amen. Zo ons tekst van deel Markus Kapitel 15, 16 bij 20, waar de soldaten spotten over Jezus. Waar we lezen dit zegt. De soldaten nemen Jezus dan im rechthuis neer. En roepten de ganse bond soldaten taub. Zij nemen aan een blijfroden rok aan en vlochten een stachelkroon en zaden aan de op den kop. En vangen aan om te bereisen als den Judenkönig. En zij schluchen aan Amavara. Met een roerstok op den kop en speichen nu aan en knijden zich ver aan en beden aan. En als zij aan verspot houden, nemen zij aan den blijfroden rok af en trokken aan Amavara zijn kleider aan.

volk verdyn het. Sien graaf jy mank die sinde en drikke, en dag had hy keinen gewaad ongedoenen, en had keine lees gereed. Dem Herrn gefaldert, dem knaag te schlonen en lieden te loten. Van hy sien leven als een schuldopfer gejeeft haft, dan wat hy nu komen haben in lang leven, en de Herr wat zich freien, dat het zo schoft. Wil sien zeil zich zo han gejeeft haft, wat hy dat licht zijnen en tevreed zijnen. Durch dat, wat hij weet, wat meine gereichte deiner veel gereicht merken, wie's hij er zenden draagt. En daarvoor war ik aan mank de grote talen. Hij wordt met de stoeken den gewens te geduld kriegen. Hij haf zijn leven but een dood gegeeft, en leidt zich met de zinde glik getrokken worden. Hij neemt vele er zinden af, en steht voor de zinde en.

Dí has ya hart na de eifingelische boodschap de radioprogram. Mi nomen es Wes Heppner, dankschen voor harchen. Dit radioprogram is ongesteld van de Zammerfeldse Mennoniten Gemeinde in Manitoba, van de Barktula Mennoniten Gemeinde in Saskatchewan en van de Zion Mennoniten Gemeinde in Schoonsenfeld, Manitoba. En ook van de Goven van Junt Oosterharcha. We zijn dankbaar voor jullie ongesteldung in Jebeda en ook Goven. Onze adres is de Evangelische Boodschap, box 8760, Warren, Saskatchewan, Canada, SOK.